0: Welcome back. A big shout out to the man right there. Saludos to you, my brother. That's none other than Freddie Nelson. He said, it's been a while, brother. It's been a while. And I see that the man is into that thing, you know, that saludos thing. Well, thank you so much. We appreciate that. It's 25 minutes away from the hour of 1 o'clock. And don't forget, in about an hour's time from now, we're going to be having an IEC interview that's going to be held right here in our George studios. It's going to be at 13:40 today. Jason Stanley is going to be doing us the honors and, do that interview right here in studio with our guest. All right, in the FM, hello.
1: Goeiemiddag, DJ Sebastian. Welkom in Andelena's huis.
0: Dank je, Andelena.
1: Dank je voor jouw prachtige muziek. Luister lekker aan jou. Ik ga nou een bezoekje voor Ramona. Ze is in het hospitaal
0: opgeneemd. Sterkte daar.
1: Ik wil net voor jou zeggen. En voor mijn familie, voor Aansje en Sarah zeggen. Ramona is opgeneemd in het hospitaal. Ons gaan nog gaan kijken voor haar gogo. Ja. Dank je, Sebastian.
0: Sterkte daar. Stuur onze liefde daar voor die groot geest daar. Zo, nee, bye bye, dank je, man. Nou, ons kan natuurlijk lekker samen hier op jou stem in die hart van die paradijs. Lieflijke muziek, wat ons samen met jou deel hier op hierdie donderdag, nee? Maar nou ja, goeiedag aan jou. heel wat liederen wat nog op pad is, nee? Some more stuff coming on. Right here on your voice in paradise. You know what, I've got a couple on the playlist that I would love to share with you, but let me know if you can engage with us. The number is 060-505-2693 in FM. Hello.
2: Hiya, Sebastian.
0: Hallo
2: my Eden FM luisteraars. Ek is Yvonne Papa hier by die Rosemoordien Centrum. Die groen dakkie soos almal dit ken. Ja, ek wil vanmorgen weer eens van my kinders in Park Dean, Sylvia Garrison Ferreiro, Sylvia se man Sammy, hulle kinders Silvino, Ashley Kay, Ashlyn, en dan my prachtige drie kleindochters in Blanco, Olivia en Tyler, hulle se tweeling, en Kelly, oma's baie lief vir julle, nee. My broer en sy huisfamilie, George Delarey, en my neefie op college dorp, Moses Arendse, my mensies hier by die diencentrum, goeiemiddag, sien mekaar later.

0: Welcome back. 20 minutes away from the hour of, 1 o'clock. Yeah, another classic right there from Richard John Smith. And I hope you enjoyed that one. Yeah, we give you all the best right here on Your Voice in Paradise. Finally, what's happening, my brother? Very good afternoon to you all the way from Nysda. Yeah, Die Verswinkel is ingehaken en ingeskakel. Dan groet ons sommer vir Pastor ook daar. Nee, Pastor, ek hoop het gaan goed daar met jou en broeder, hoe gaan het daar met... die regering, wat sê, is daar miskien daar een boodskap daar van die regering? Ek sien Landie skuift, bietjie nader aan jou daar, Fanny, hoe gaan het broer?
1: Sebas, goeiemiddag Fanny, so, jy van allemaal van die Verswinkel, ons hoop het gaat goed met jou tot so ver, so speel maar voor ons enige iets van Kenny Rogers wat jy het, so haas nou vandag nou nie, een specifieke iets, ja die regering is hier, maar sy is maar tamelijk aan die stilkant, so kom as hout maar so, maar laat het goed gaan.
0: Jy sê die ding, broeder, die regering is in die nabijheid. Ja, nee, wat van jy, kyk, hou dit maar so, broeder. Hou dit so, my mater, hou dit so. Die nummer natuurlijk hier, dat is 060-505-2693. Hierdie nummer lyk baie bekend. Broeder, hoe gaan het?
2: Bas, goeiemiddag.
0: Oh, Rassie.
2: Dan goed, Sebas.
0: Yes.
2: Sebas, ek moet vir jou sê, ei, ou maat. Nou verlang ek, jong.
0: Oeh,
2: nou verlang ek na mama. Met die lied, jong. What would I do? So pieren lekker te broeder.
0: Broeder, bly weg van die venster, asseblief. Het kan dalk gevaarlijk wees, hoor. All right, welcome.

En ja, Sebastian, ik ben jou net bij je geluk gewenst dagenmiddag met jouw album, jouw eerste album, wat een prachtige song. Sebastian, dan wil ik ook net vanmiddag bij je geluk zijn daar aan Dal Joseph. Jenny kan van Ravisdag, wat vandaag verjaar, goed heet in gins op haar nieuwe levensjaar en mag Abba Vader haar nog vele jaren spaar. Baie liefde van Jacques van Vogel. Goed gaan en veilig wees allemaal. Baie liefde.

Wow, wow, wow. Can I get an amen? Oh, oh, oh. Woo. Where would I be? Waar sou ons nie gewees het nie? Eden FM. Hartelijk goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Ek groet vanmiddag allemaal langs die kus in die Klinkerhoek, Hessek, Bakaneland. Luister na Plet, Uniondale, as ook julle wat aanlyn luister. By www.edenfm.co.za.

0: U is ingeskakel op u gunsteling nommer 1 radiostasie. Saam met my, Wayoni Erasmus, net hier op die Mosselbaai Munisipale Gleef. Elke tweede donderdag net na die 5 uur nuus. Ons gesels vandag saam met direkteur Warren Prins oor community safety. Ons topic vir vandag is, dit is immer vervoermaand in Oktober. Ons praat 'n bietjie oor wet, verkeerswetstoepassing. Openbare vervoer en dan straatgebaseerde gemeenskappe en net so voor die musiekbreek toe praat ons 'n bietjie oor alkoholgebruik en bestuur en net so watter wetstoepassingsmaatreëls daar gegee word en ons het lekker gelag so agter die skerms ja nee want is dit oor 'n sekere limiet as om hier mee saamkom so meneer Warren Openbare vervoer is noodsaaklik vir inwoners wat na werk, skole en dienste reis. Wat word gehoor regoor die Mosselbaai gedoen om veiliger, betroubare en wetsgehoorsame openbare vervoer te bevorder, sal u dan natuurlik sê?
1: Ons het byvoorbeeld vandag wat jy nou specifiek vraag, het ons, ons begin by die skole. So ons het een vervoerprogram wat ons naar die skole toe gaan, wat ons met begin met een baie jonger ouderdom, wat ons die mense inlig, die kinders inlig, met die skole in termen van ons skole transport. Want baie hiermotors, of ouders gebruik hiermotors, om die kinders naar die skole te vervoer, omdat hulle nie voertuig het, en dit is vir ons belangrik om die kinders te reeds, om hulle van een kleiner ouderdom bewust te maak van die skole transport. Die selde programmer, ons het wat ons noem, een taxi liaison committee, wat ons maandags mee sit, wat ons met die taxi bestuur mee deel. Ons het ook een persoon wat specifiek aangewees is, wat met die taxis werk, en hy op hierdie stadium fokus baie met interacties met die taxi-industrie, en dit is hoe ons maar ons kundigheid en ons education deel in termen van die industrie, busse wie met die skole, en dan ook met die breed publiek, social media, soos weder WhatsApp statuses, ons probeer deur ons communicatie die boodskap wat buiten uitkry, en dan natuurlijk, education is een part, maar dan is daar ook wetstoepassing. So ons manio, maar ons gaan ook dig.
0: Natuurlijk, meneer Warren, ek verstaan natuurlijk. En baie van die mense sal miskien nou nie daarvan hou nie, maar dit is redig wat moet gebeur. Ons wil ook dan weet, directeur Prins, u het voorheen verwys na die toenemende druk op bepaalde openbare vervoerroutes. Watter veiligheids- en veiligheidsbestuur uitdagings kan oorversadigde taxiroutes skep en hoe behoort hier die druk bestuur te word, so u sê?
1: Hiermotors word afgetrek randomly. Ons noem het in Afrikaans, en is het een bykie moeilik om het baie mooi te stel, maar in Engels noem ons het een VCP, is een vehicle checkpoint. So die beamtes het verskillende plekke waar hulle staan en aftrek, so hulle doen een sigonderzoek waar hulle kyk na die bande, die bestuurlicensie, het hulle brandblussers in, hoe lyk die bande, is die lisensie, skryf jy op datum, het die ouwe vervoerpermit. So, daar word alles ooglopend langs die pad nagegaan. Wanneer die verkeersbeamte vermoed dat daar mondelike, meer ernstige fout is, dan vat ons die taxi na die toetsstasie toe. By die voertuigtoetsstasie het ons die toerusting om toets in termen van die remme, hoe lyk die, wat ons noem, die lauwe controlearms, in die algemene toestand, mechanische toestand van die voertuig. As die voertuig die toets drijf, dan word die voertuig opgeskort. En die drijver of die eienaar word die boete opgeleg in termen van die foute wat daar is. In sekere gevalle is dit een discretionaire funksie van die verkeersbeampte, om vir die persoon te sê, kyk, dis die foute, gaan maak het reg en bring het terug binne een bepaalde tydperk na die toetsstasie toe, wat dan jy het weer deur kan sit, wat een gratis toets is, en as jy dit deurkom, dan kan jy terug gaan na die verkeersafdeling toe, en dan kan jy jou skyfie gaan hernie, so jy betaal basis, net die prorate van die licentie wat daar is. As jy dit nie doen, dan sal jy ongelukkig maar jou voertuig maar weer moet laat herstel, en die retoets sit, en dan weer maar die proces volg, en dan kan jy op die pad gaan. So, daai is die maximum wat daarmee gepaard gaan, en aan die einde van die dag is het maar net is of een boete, of ons haal die voertuig van die pad af, as geheel, afhangende van die toestand. Op hierdie stadium het ons een baie goeie interaksie met die taxi-industrie. Mosselbaai het twee taxi-verenigings, wat Unedo is en Mopta. Hulle bestuur met die verkeersafdeling, soos ek voorheen gesê het, het maandelikse vergaderings. Operationele permitte word daar bespreek, wat, hoeveel gaan ons nog toelaat, gaan ons nie meer toelaat. He. En dan natuurlijk het ons, wat ons noem, een vervoerplan, wat dier die distrik opgestel word, en ons kyk in termen van hoe die vervoerplan binnen in Mosselbaai saamgestel kan word, in termen van om dienste te lever. Nou, net om vir by te sê, die nieuwe mall wat gebouw is, dat gaan een bepalende factor wees, hoeveel taxis aan ons toelaat. Is daar, word die taxis geaccommodeer, want aan die einde van die dag, die mall sit buiten die dorp, allemaal wil graag het sien, so sommige mense moet die vervoer gebruik. Nou kyk ons in termen van, wat is die behoefte, en hoe gaan die behoefte uitgebrei word, of is daar bepaalde routes, wat al reeds is, wat ons op een taxi kan uitbrei, as ons sien, daar is een sekere versadigingsfactor binnen in sekere routes. So die interaksie met die padvervoer, met die taxi-industrie en ons, is baie kritisch in termen van die beplanning van dit.
0: Ek verstaan natuurlijk. Wat sal u dan sê, wat er sanksie van toepassing op operateurs wat nie voldoen aan die regulaties vir die verskaffing van openbare vervoer nie?
1: Die beste aanvindings is, as hy voertuig stop klim uit. Die ander kant is, die korrekte manier is, dat die persoon kan ons skakel. Ek sal later die nommer van die tjok gee. Ons kan een beëdigde verklaring van die persoon vat, en ons kan die taxibestuurder aankla. Wat mense net in die algemeen moet onthou is, is goed om te kla, maar daar, ons word ook geleid dier wetgeving. Nou, die criminal procedure, ek sê dat een oortreding moet in jou teenwoordigheid gepleeg word, sodat ek as die verkeersbeamte kan optree. Maar wanneer dit een derde partij is, dan moet een verklaring geneem word, ons kan die persoon aankla, maar so die persoon besluit, hy gaan hof toe, dan moet jy die getuienis kom lei binnen die hof, sodat ons een suksesvolle vervolging kan instel.
0: Natuurlijk. Net so wil ek ook gaan net hoor, hoe dan werk municipale verkeersdienste met provinciale verkeersdienste, die Suid-Afrikaanse politiediens en municipale wetstoepassing saam tydens padblokkades, openbare vervoer, operasies en dan groot geleenthede, sal u dan sê.
1: Kom ek sê hulle so, as een persoon nog laat die permit het, dan kan het leid tot die arrestatie. Wanneer die voertuig nie padwaardig is, dan het ons een optie om die voertuig op te skort, en ons kan hom, as hy so onpadwaardig is, dan kan ons die voertuig skit. Wat beteken dat hulle om 100% van die pad af. Die eienaar het die reg om sy voertuig te kom opeis, daar is natuurlijk fooie verbonde aan dit, en dan kan hy sy voertuig terugkry, maar dan is hy voertuig weer op die pad. He. So, dit is die ernstigheid in termen van sekere oortredings binnen in padvervoer wat ons kan toepas. Kom ek begin by die gedeelte van wees of wat se paie. Onse provinciale verkeer het wat ons noem een provinciale aanstelling. Hy kan basis oorals werk in die provincie van die Weeskaap. Maar wat hulle het, is hulle het verskillende stasies binnen die Weeskaap. Nou kom ons vat Mosselbaai. Mosselbaai bedien die area tot in Riverstal. Hulle is op die N2, dan kom hulle die N2 af tot, ek dink is net so by Clintana, waar hulle grens strek. En dan het hulle ook wachtiging binnen ons dorp. Nou, baie mense sien dat wat soek provinciale verkeer binnen die dorp, maar hulle aanstelling geef hulle die magte om daar op te tree. Wanneer ons ook kyk in termen van municipaliteit en ons, wat ons verkeersafdeling, is hulle magte beperk tot die grense van die municipaliteit. So, binnen die municipale area van Mosselbaai, hy het volle magte om daar op te tree. Dieselfde met ons wetstoepassing. Politie natuurlijk het een nationale mandaat. Soos de Kamerskop, Mosselbaai, Kwanangabe, Grootbraak, Hubbesteel, hulle kan oor mekaar, kan hulle, de afhangende van hulle instructies, kan hulle oor ons optree. So hulle is hier baie beperk. So as ons bijvoorbeeld argument onthalwe, een padblokkade in voorbij op die N2 het, dan kan al die entiteite, westepassingsentiteite, waar ons natuurlijk een integrerende operatie het, kan dan daar saamwerk. En hulle kan boetes uittrek, hulle kan arrestaties toepas. En ja, dit is basis in een netendop. Wat ek ook even bystel is dat wanneer een oortreding binnen jou area gepleeg word, dan kan die persoon buiten sy area gaan en die arrestatie toepas. Ons laat weet net gewoonlik die ander overheid, dat dit het gebeur, en ons is bezig om in jou area te gaan, hulle kan even versterkings aansteer, of aanwend van die ander kant af, zodat ons die persoon kan aankeer in die einde van die dag.
0: Baie dankie, meneer Prins. Luister, as ons gaan vir een vinnige muziekbreek, dan as ons nou weer terug en gesels dan saam met directeur Prins. En ja, het is nou weer terug.

0: U is natuurlijk ingeskakel op Radio Eden FM, saam met my, Wayone Erasmus, net hier op die Mosselbaai Municipale Gleef, wat natuurlijk geborg is deur die Mosselbaai Municipaliteit. En ons gesels vandag saam met direkteur Warren Prins vanaf die direktoraat Community and Safety. En ons gesels vandag oor vervoermaand, verkeerswetstoepassing, openbare vervoer en natuurlijk straatgebaseerde gemeenskappe. Ek wil dan ook vir meneer Prins net weer vra hoe balanceer die munisipaliteit dan die regte en menswaardigheid van straatsgebaseerde persone met sy verantwoordelikheid om munisipale verordeninge toe te pas en openbare ruimtes veilig en toeganklik te hou. Ja?
1: Op hierdie stadium is het baie moeilik. Soos ek voorheen gesê het, is dat ons kan nie oorals wees. Verordeninge kan aangemeld word, soos ek voorheen gesê het, is indien een lid van die publiek sien daar is onwettige storting en hy kan een foto vat en hy laat weet ons die selde beginsel geld. Ons kry een verklaring en ons kan die persoon aankla. Ongelukkig in baie gevalle is het en waar ons operationele centrum ons baie help met die kameras. Indien ons dit self sien, kan ons optree. Dan beskerm dit basis die lid van die publiek. So wanneer die lid van die publiek ook miskien vir ons die inligting deurstuur en ons dit kan dit verifieer in terme van ons centrum, operationele centrum, dan kan ons die belang van die klaar beskerm en ons het die footage en ons kan nog steeds die persoon wat oortree vervolg aan die einde van die dag. Maar aan die einde van die dag het die publiek ook buitenkant een rol om te speel. Ek sê altyd, hulle is ons oor en oor. Maar daar is ook een verantwoordelikheidssin in die, op wat ek sê, kom naar die party toe. Wetstoepassing is nie net ons. Wetstoepassing is ook in lijn met die publiek. En dit is waar ons sê, ons moet hande vat. Ons steun baie op ons buurtwagte. Ons steun op ons private sekuriteitsmaatskappye buitenkant. En dan ook ons ander wetstoepassers, politie, metropolitie en sovoorts. Om seker te maak dat ons ons baie veilig hou.
0: Natuurlijk, oh, die tyd vlieg so lekker vannag, maar ek wil ook net vir meneer Prins dan mee gesels oor wanneer een klagte oor een straat gepasseerde persoon ontvang word, hoe word bepaal of die situasie munisipale wet, toepassing optrede, politie ingryping, maatskaplike ondersteuning of gekoördineerde reaksie deur verskeie rolspelers vereis? Hoe sal meneer sê word dit dan gedoen?
1: Baie van die oor die klagtes wat ons ontvang, en het kom na die jog toe. Baie van die klagtes kom na ons direktoraat. So daar kyk ons, want elke klagte amper, ek wil veel amper sê, 95% het een wetlike aspek daar. So nou kyk ons, kom ek maak as een voorbeeld. Ons kry een klagte, is mense wat nou op die straat slaap. Om op die straat te slaap is jou oortreding. Maar nou gaan kyk ons, wat is die konnotasie rondom dit? Een, maak die persoon een oorlaas van homself? Is hy besig om in die openbaar, kom ek sê, hy ironieer, dan is dit die bylaw wat hy oortree. Dis een aspect, dis die wetlike aspect. Nou gaan ons kyk, wat is die sosiale aspect? Nou kom het weer na een ander directoraat toe. En dis ook om ek sê is, dat sommige van die goede het oorvleel mekaar. En ons moet dan maar nou net hande vat om te kyk, hoe gaan ons het bestuur in die einde van die dag. Ander klagtes is weer wat elektrisiteit, onwettige koppeling. Westoepassing kom nou weer daarin. Dan kom elektrisiteit daarin. Nou, verkeer of die westoepasser kan nie die krag gaan afsit. Hy het die elektrische nodig, maar hy het die support van law enforcement nodig. So ons as verkeersveiligheid, gemeenskapsveiligheid, speel een baie belangrike rol. Ondersteuningsrol en een aksierol in baie van die klagtes.
0: Natuurlijk. Ach meneer Prins, ons het lekker aan die einde van onze sessie gekom en ek is seker elke luisteraar wat ingeskakel is vandag, wil natuurlijk ook net die kontakpersoonderhede weet voor ons dan afskakel vir die volgende program wat dan aangebied word. Sê vir ons, hoe kan die lede van die Mosselbaai publiek die Mosselbaai municipaliteit kontak vir algemene navraag, verkeersverwante klagtes en diensleweringsversoeke? En dan wil ek natuurlijk weet of meneer enige laaste boodskap het om met die gemeenskap te deel.
1: Die beste is om die volgende telefoonnummer te skakel. Is 044-606-5204. Dit is by ons gesamenlijke operationele centrum. Wanneer een klagte daarna toe kom, dan word hy geregistreer, hy krijg een unieke nummer, hy word uitgeboek, dan moet hy terugvoering gee, so ons kan altyd opvolg, indien dit nie gedoen is. Baie tye bel die publiek, maar hy bel verkeerde persoon. Hy gee sy klagte op die verkeerde plek af. En dan is daar, hoe kan ek sê, gebrek aan communicatie.